Be ansní is onkel is omland de molaan Ik ken de ru aan wel O beje de lik on de curry dag en zeiert Ik